Kongoi mising kostoindenyun en saisiek cheuchu, saisiek checheken chekochomwe Jehova en karunetab betutab raini, betut noton nebo komut kasi, noton nebo tarikit 25 arawetab sokol, kenyitab 2026 nekatachin en langatutab betutab raini sikebe tuan kibagenge, sainiton saini kochomwe Jehova en karunani bo betutab raini. Onge sao. Komuktoindenyon Jehova laitoriat baba en kainetab Jesu. Kimache kewek kongoi, kimache kilosun, kimache kitorun Jehova. Eripset ak en chomiet ne inegen, nekoiribe kongeten kokotimen emet, akoi saisiek cheuchu, kakoyois saisiekab kemboi kwen. Nangesom kotile tangyetab kat, sungumikini kokitin, kibwat ak keyachi maibaibaitin, kosubitin nyoywe gaa. Tilile Jehova tuptup koinutik yuk en kitabusiekab meet, ak isirchon kitabutab sobon. Kongoi baba akot en saisiek cheuchu, kongoi en karunani en betutab raini. Kongoi en betutab kasitab mut, koiribech en wikit komugul Jehova, ak ait kikesunotin, kimache kemwa kele kongoi amun koitononi kunekiyani. Ngoi kwanda nyana kuten petuni, kosochi petuna lungu petuni iborot, ngoi petuni gemba utab raini, petuni borechi, ngoi petuni baibaituchi, ngoi petuni savechi, ngoi petuti negosigechi Jehova ninyon. Matkibe sobona kutela ngatuni. Kergong rimeta bunyo setan, nukayon meta kutesa isi kiuchu, chepune soe, chependo te, chiruote, chepa kipkire gusiek, kimachika kergong ngeshi ngayne tap cheso. Kainga koratikap cheso jenye gimno te, koratikap cheso jenye mamlaka, Koratikab Jesu, kele baba wendoten, yachem nyachen wekiptaandi nyon. Kima kiminga kemache kegerin. Nyongwe nunyo Jehova, nyoni buate, ngolol sewech, agiyaywe kuwe someta mwile lwekyo. Kiptaandi nyon kune chameta kaset na inegen. Perurge tishone, kanaptengo ngeten turunatita. Agi awe age, kongo yue Jehova, muni chomecho kumaychomdej, mutegi bagenge Jehova. Sie yegieche asubui, kemwa gile kongoi. Ngowe kinge turunatita kolo sunet. Munga kisagyo ni ngay netab kwanda na mawerit ang na watuamini milioni tilil Jesu Kristo negiptaan ninyo. Amen. Amen. Amen. Amen.